0: Yes, welkom bij Footyfo, de radioshow over voetbalmuziek. En vandaag een hele speciale. Ik ben hier namelijk met the one and only Brunzin.
1: Yes.
0: Yes, yes.
1: We here.
0: Hoe gaat ie?
1: Goed, man.
0: Gaat goed?
1: Het is een goede dag vandaag.
0: Ja, toch?
1: Heerlijk.
0: En hij is hier niet zomaar, want hij is bezig met een project over... Ja, leg het zelf maar uit. Wat is het voor project?
1: Ja, het is een album over voetbal, man.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: De only possible link-up is
1: the
0: hier.
1: The only possible link-up was this, gewoon.
0: Dus we gaan wat tunes van het album luisteren. En hij heeft verder nog wat tunes voor jullie geselecteerd. Voetbal-related, of course. En we gaan beginnen met Emega.
1: De intro-tune.
0: De intro-tune van het album. Enjoy. Present.

0: Yes, we gaan weer een tune luisteren van Brunsens album. Brunsens, ja, wat gaan we luisteren?
1: Dit is Wijfje Langs de Zijlijn. Wijfje elke voetbal heeft zijn wijfje nodig, man. Shout out naar Stay Away from Dante ook.
0: All right, cool, let's go.

0: Alright, van Dami naar Roffa.
1: Big tune, man.
0: Ja?
1: En het lijp is dat ik het gewoon ben op die pokoe.
0: Jij bent dus alle stemmen die je hoort zijn van
1: alles,
0: Winter.
1: Alle stemmen die je hoort zijn van mij. Ja, man. Gewoon een tune over... Ja, natuurlijk gewoon een meid die alle kanten op wil. Maar ook tegelijkertijd Dami naar Roffa, spelers die van club naar club gaan.
0: Is wel een gewaagde move.
1: Is een gewaagde move.
0: En heb je zelf een voorkeur voor een club?
1: Ja, ik ben zelf een hele grote Feyenoord-fan.
0: Oh ja? Oké. Okay. Zullen we daar anders even een tune
1: laten we dat gaan doen. Ja.

0: Hey, geen One Season Wonder, man.
1: Eens niet.
0: Vertel eens over deze tune. Was dit de eerste tune die je hebt gemaakt van dit album?
1: Dit was niet de eerste tune, maar dit was wel de tune waarvan ik wist... dit moet de eerste single van het album zijn. Omdat ik dan... Ja, het soort van, het is ook alweer een mooie introductie na een soort van... gewoon weer een jaar met muziek droppen en waarin weer allemaal dingen gebeuren. En dan is dit gewoon weer een mooie introductie van het album en de nieuwe era, zeg maar.
0: Gooi, man. Wanneer moet het album uitkomen?
1: Ja, 12 juni. Ik mag nu al wel zeggen.
0: 12 juni?
1: Ja, 12 juni komt het uit.
0: Net pre-WK nog.
1: Ja, eigenlijk de dag dat het WK begint.
0: Ja, ja, ja, dan weten we niet.
1: De nacht dat het WK...
0: Ja, nou ja, dat komt goed uit, want het is allemaal in de nacht. Dus dat, ja, dat moet goed komen.
1: Ja, man. Dus cool. Dit moet eigenlijk gewoon, het album moet gewoon inderdaad iedereen's WK anthems.
0: Een beetje kleur geven.
1: Een beetje kleur geven.
0: Een beetje kleur, een beetje.
1: Ook al spelen we slecht.
0: Ja, ja, oké, laten we het daar nog niet over hebben.
1: Nee.
0: Cool, we gaan nog even verder met andere tunes, man.

0: Hey, ik ben hier nog steeds met Brunzin.
1: Yay.
0: Hey, nog even over het album, hè. Hoeveel tunes zijn het?
1: 11. Het is ook B11-tal, dus het is ook letterlijk gewoon een elftal aan...
0: Is ook een domme vraag, eigenlijk.
1: Ja.
0: Op een voetbalalbum kan maar één aantal
1: B11-tal, gewoon 11 tunes en letterlijk gewoon een elftal aan pokus, man.
0: Sick, sick. En we hebben er nu 5 geluisterd, of we gaan er 5 luisteren, denk ik nu. Dus er komen er nog
1: Er komen inderdaad nog wel een aantal extra... Maar die hou ik nog even achterwege.
0: Ja, ik hoor je.
1: 12... dit waren sowieso wat bangers, maar het zijn allemaal hele goede tunes, man.
0: 12 juni, zei je net?
1: 12 juni.
0: 12 juni komt het uit. Ga je ze nog live doen ergens?
1: Ja, 19 juni in Vlaardingen, in de hometown.
0: Oh shit.
1: 19 juni, dus dan even een weekje om alles te luisteren. En ja, dan 19 juni brokken maken, man.
0: Waar in Vlaardingen?
1: Kroeboekfabriek in Vlaardingen. Dus tickets online, hou je kaarten, zou ik zeggen.
0: Hou je kaarten. Allright, we gaan nog wat tunes luisteren. En dan hebben we ook nog eentje van jou tussen zitten van die album, toch?
1: Yes.
0: Allright, cool.

0: Hey, Matthijs de Ligt. Ik heb nog één tune hebben we nog voordat we gaan stoppen. Ik zie op het scherm staan Denzel Dumfries. Is dat je favoriete voetballer?
1: Nee, Denzel Dumfries is niet mijn favoriete voetballer. Maar ik denk als ik mijn favoriete voetballer... Ja, die ik zelf heb gezien, waar ik het allermeest van heb genoten. En ook heel erg hoop dat ik dit WK nog ga zien, is Neymar, denk ik, man.
0: Ja? Het is wel inderdaad questionable of je die gaat zien nog dit WK.
1: Ja, ik hoop hem heel erg te zien, maar het is voor mij... De leukste voetballer waar ik ooit naar heb gekeken.
0: Staat er een tune op het album die Neymar heet?
1: Nee, helaas niet. Maar ik noem hem wel in een pokoe.
0: En in welke tune? Dat mag de luisteraar gaan
1: ontdekken. Dat mag de luisteraar gaan horen.
0: Hey, thanks for coming.
1: Ja, bedankt.
0: Jullie bedankt voor het luisteren. We gaan afsluiten met Denzel Dumfries.
1: Love.
0: Boons in.